Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Hi julle, lees julle ook somtyds in die Bybel en dan kry julle 'n versie wat of glad nie sin maak nie of laat jou wonder, hoe pas ek dit toe? Of hoe lyk dit in my lewe? En ek het so lank gesukkel met Efesiërs 5 vers 18 wat sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Nou, ongelukkig in ons vervalle wêreld weet ons precies hoe lyk dit as jy met jou self met drank te buite gaan. Maar hoe lyk dit om met die gees vervul te wees? En ek het gesoek en gesoek en gesoek en skielik het Vader vir my 2 skrifte gegee wat so bam, die penny laat drop het soos hulle sê. En dis in Exodus 31 vers 3 wat sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En die ander een is Exodus 35 vers 31 en 32, wat ook sê, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis en bekwaamheid, om vir allerhande werk, en om kundige planne uit te dink. En ek dink Vader se hart was om ons met die gees te vervul, sodat ons gehoorsaam kan wees, aan hom, so dat ons die wysheid en die verstand en die kennis het om sy werk te doen, om gehoorsaam te wees. Want dit was aan die 2 oukies gegee wat die tabernakel moes bou. En daar was soveel presiese voorskrifte om die tabernakel te bou. En daarom moes God hulle vervul. En ons het ook voorskrifte en aanwysings in die Bybel om te volg en daarvoor het ons daai kennis en wysheid nodig. Wees geseend.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

Leidet om de mensen voor meer. Het hij ons gemaakt om oorals te regie. Hij het bepaald dat ons die beste zal wezen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

sắt bay ek vali hat klop fu mai he ek wil praat met die gees van God ek wil hoor wat hy sê kom vader deel met my vertel tog meer van u van die almag van die liefde van u troon vader ek wil deel met u ek wil kom dankie sê met u dankie vir oorwinning dat ek nuut mag wees in u dis volbring deur genade verzoening aan die kruis die almag die liefde

0: Coming up next, more great music.
1: Ako for next bang te viesni, want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.